0: voor de gewone deelzinnen. Ik heb wel deze verzakken.
1: Talk to direct. Ambulance 799, ambulance 187.
2: 799 for location.
1: Ambulance 799. Ambulance 197, you can stay in service.
2: Order.